0: goed voor de mooiste muziek. Radio Groothoutert.
1: De Hartza van de Dendespree.
0: Groothoutert. Terug van weg geweest.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Grootouders.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

altijd een heel klein beetje denken aan Sister Act. Mag natuurlijk niet, want dit liedje van I Will Follow Him staat natuurlijk op zichzelf. Maar het werd toen wel gebruikt in de film, hè? Ja, althans de versie van José niet, maar wel een andere. De tekst in elk geval wel, hè? Ja. Goedemorgen, het is vrijdag geworden. We zijn 3 juli. Welkom bij Voor de Wekker Wakker op deze vrijdagochtend. Zo, het is bijna weekend. Het is bijna klaar voor de rest van de week. Nog eventjes vandaag de laatste puntjes op de i zetten op je werk misschien. En dan kun je weekend gaan vieren. Of je hebt geen weekend, je moet gewoon doorgaan. Ja, als je maar zin hebt, hè. Ja, ze zeggen wel eens van... heb zin en krijg niet de pest in. En zo is het maar net, hè. Ja, ja, een Haagse gynaecoloog die heeft bij vruchtbaarheidsbehandelingen in de jaren 70 en 80 zijn eigen zaad gebruikt. Dat bleek eerder al uit DNA-onderzoek, maar is nu pas bekendgemaakt via de media. Ja, 2 bevestigde donorkinderen zijn onlangs ook ingelicht. Het Haga ziekenhuis, want daar gaat het om, laat onderzoek doen naar het handelen van de arts en roept mogelijke betrokkenen op om zich te melden. Ja, de arts Ed Goermans leeft niet meer, hij is al overleden. Hij had van begin jaren 70 tot 1986 een vruchtbaarheidskliniek in het toenmalige Leinburg ziekenhuis. Dat nu dus het Haga ziekenhuis is. Nou ja, de arts die werd ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Een onderzoek was gevolgd, maar bewijs bleef toen uit. Nou ja, vele jaren later toen kwamen andere zaaddokters in het nieuws, zoals onder andere Jan Kabaat. En toen dachten we, nou laten we ook eens even wat meer onderzoek gaan doen naar Goermans. Nou ja, Goermans, die is dus al overleden. Ik zei het al, maar ja, het ziekenhuis is in gesprek gegaan met de nabestaanden. En die begrepen volgens het ziekenhuis dat donorkinderen recht hebben om te weten van wie ze afstammen. Ja, dat is wel zo. Kijk, je kunt wel donor zijn bijvoorbeeld, hè, maar... Ja, je kunt dan zeggen, ik wil geheim blijven. Dat was in het begin ook een beetje een verkooppraatje. Want ja, anders dan werd niemand donor. Maar ja, die kinderen die willen toch uiteindelijk weten wie hun vader is. Hè? Dus die gaan altijd op onderzoek uit. Hè? Ja, je kunt toch zo klein zijn als kind dat de moeder denkt van nou, die vraagt niet naar de vader. Nou, uiteindelijk gaat dat wel gebeuren. Wie is eigenlijk mijn papa? Ja, en als je dan als moeder niet zegt wie het is... Dan gaat zo'n kind zelf gewoon op onderzoek uit. De drang om te weten waar je roots ligt, is er altijd, hè? Ja, dus hoe je het ook bent of keert, hè? Maar goed, men doet dus nu onderzoek naar de gynaecoloog Goermans, die dus al is overleden. Wat betreft het ziekenhuis in Den Haag. Ja. Een van de donorkinderen van deze gynaecoloog in Den Haag... die zegt anoniem tegen de regionale omroep... ik werd gebeld. Het was een hele lange, discrete inleiding... en ik zei alleen maar, kan het sneller? En toen zeiden ze dat ik officieel gematcht was met Goermans. Nou ja, het was voor mij al overduidelijk. De vrouw had al jaren het vermoeden... dat de gynaecoloog haar biologische vader was. Maar ja, ze wist het niet zeker, hè. Ja, en dit is nu eigenlijk 99,9% zeker, hè. Ja. Goed, nou ja, meer onderzoek volgt, hè. Het is voor de wekker wakker tijd. Het is vandaag vrijdag en we hebben weer veel zangers, veel zangeressen, veel beentjes, veel muziek. Dus blijf luisteren en natuurlijk ook het allerlaatste nieuws, hè.

0: Alleen op vrijdag, Elvis Presley. Je hoorde de woedende hart, het houten hart van Elvis Presley voorbij komen. Moesie den, ja. Voor de wekker wakker, welkom bij dit ochtend Radio Vuitton. Ja, de dag waarop de stad Quebec wordt gesticht door Samuel de Champlain als hoofdstad van de kolonie Nieuw-Frankrijk. Quebec ligt tegenwoordig in Canada, maar is niet de hoofdstad van het land. Dat is namelijk Ottawa. En Otto Benz, de driewieler, die maakt zijn eerste proefrit in 1886. De wagen die wordt gezien als de moeder van alle automobielen rijdt rond in Mannheim in Duitsland. Ja, met zijn 0,9 paardenkrachten had hij een snelheid van 16 kilometer per uur. Dus was het begonnen. De autobranche, ja, de driewieler van Otto Benz. En als laatste in 1914 de eerste telefoonverbinding tussen New York en San Francisco wordt in gebruik genomen. Nou ja, anno 2026 gaan we nog steeds aan het bellen met elkaar via WhatsApp. Natuurlijk via de GSM, maar de vaste lijnen bestaan natuurlijk ook nog steeds. Hè? Ja. Ja, vandaag komen er in het noordoosten wolkenvelden voor. Er is kans op een bui. Op andere plekken is het zonnig en droog. Vanmiddag zon en wolken. De meeste zon vinden we in het zuiden. Er is een matige noordwestenwind, 3 tot 4 boven. In het zuidoosten kan het zelfs lokaal nog 25 graden worden. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht richting zaterdag komen er ook weer wolkenvelden. Temperatuur in de nacht tussen de 11 en de 17 graden. En zaterdag is het vooral in het zuiden zonnig. Het wordt dan warm, 23 tot 28 graden. Dus vandaag iets koeler. Wordt het 25 graden ongeveer in het zuiden. En op andere plekken rond de 18 à 24 graden. Dus ja, het is vandaag nog wel redelijk toeverdekkig. Ja. Mocht je willen reageren op dit ochtendradioprogramma, kan dat, hè? Via Voor de Wekker Wakker, apenstaartje gmail.com.
1: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. High across any state lines. Working hard through the late nights.

wel lekker als je dit liedje in je auto hoort en je bent onderweg naar een warm oord in verband met vakantie, hè? Ja. Frank Galan hoorde je met Bailame, Bailame. Ja, lekker plaatje. Binnengekregen via de speciale e-mail, hè? Voor de wekker wakker. Apenstaartje gmail.com. Ja, het is vandaag de naamdag van de heilige Thomas. Oftewel Thomas, een van de 12 apostelen van Jezus uit het Nieuwe Testament. De uitdrukking ongelovige Thomas komt van de gebeurtenis die wordt beschreven in het Evangelie volgens Johannes. Waarin Thomas zei niet te geloven dat Jezus uit de dood was opgestaan. Omdat hij zijn vinger in Jezus' wonden zou leggen. Ja, in de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: vrede zij met u. En na dit gezegd te hebben, toonde hij zijn handen en zijn zijde. Ja, de leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. En nogmaals zei Jezus tot hem: vrede zij u, zoals de Vader mij gezonden heeft. Ja, mooi hè. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ontvang de Heilige Geest aan wie gezonden vergeeft. Nou ja, Thomas die geloofde er niks van. En sindsdien hebben we natuurlijk ook het gezegde vandaag, hè? De ongelovige Thomas. Ja. Je hoort het nog wel eens voorbij komen, hoor. Dat bekende gezegde wat er stamt uit het

Ooit een keer opgericht in Genua in 1975. Mattia Bazar. Ja, ze treden nog steeds op. Ze geven nog steeds concertjes. Ja, de leadzangeres is Antonella Ruggiero. Ja, ze heeft een iconisch bereik. En ze is zeer veelzijdig. Ja. Goed voor de wekker wakker. Welkom bij dit ochtend Radio Fuit.

Ja, een hele goede morgen. Even kijken naar de drukte op de weg. Het is inderdaad druk overal. A4 Rotterdam-Amsterdam. Iedereen wil graag snel naar zijn werk. Om dan snel weer naar huis te gaan in verband met het weekend. De A20, Hoek van Holland-Gouda. De A27 is het druk. Waarschuwing ook op de weg richting Utrecht tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Everdingen. Daar zijn wegwerkzaamheden sowieso tot 17 juli. Utrecht-Breda, daar is de weg, het knooppunt Gorinchem dicht in verband met de wegwerkzaamheden. Iets verderop, Ede-Barneveld, de A30, daar wordt aan de weg gewerkt. Den Haag richting Amsterdam, daar staat ook een klein filetje. Amsterdam-Den Haag en wel bij Kaagdorp, daar wordt aan de weg gewerkt. En tot besluit ook nog eventjes de N50, Zwolle-Emmeloord, richting Emmeloord. Daar wordt ook aan de weg gewerkt. De verbindingsweg is dicht. En dat duurt nog even voordat die klaar is. 27 juli, dan gaat die pas weer open.

Ja, nog even afwachten en dan komt hij eraan naar de Franse Week. Hier bij Voor de Wekker Wakker. Ingrid, tout est pour tout, wordt hier bij dit ochtendradio Vuitton. Ja, het is het vierjaarlijkse evenement Sail Harlingen wat vandaag weer gaat beginnen. Dus veel bootjes aan het water. Het is mooi weer, dus waarom zou je er niet heen gaan? En Madonna die gaat haar nieuwe studioalbum uitbrengen vandaag. Nou, beter gezegd, hij staat er al op. Dus ik heb de liedjes hier al klaarstaan. Dus misschien kunnen we er zo dadelijk al eentje gaan draaien. Maar in elk geval, het staat via de muziekaanbieders staat het al helemaal compleet. Ja, het weer vandaag in het noordoosten kan alleen nog een buitje vallen. Er is geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar hier en daar is er ook wat bewolking. Het wordt 18 tot 25 graden vandaag. Hi.

Alleen op vrijdag, Elvis Presley, hoorde Such a Night, een liedje uit 1964. Ja, de Amerikaanse zangeres Madonna die brengt haar nieuwe studioalbum uit vandaag. Confessions on a Dance Floor Part 2. Het is haar 15e album en dient als het lang verwachte vervolg op haar discoplaat uit 2005. Nou, ik ben benieuwd.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Dit is Radio Groot Aandacht.

0: mooiste muziek.
1: Radio Grootheldert.
2: Radio Grootheldert. Familie Radio.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: Aldo. Van Mil Radio.
1: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.
2: Oh my god.
1: De hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: kans dat je vanavond met mij...
1: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Haaltert.
2: Hey, luister mee. Het is Erik.

0: Billy Joel natuurlijk in zijn originele versie. Wat girl power op je radio met de Dolly Dots en Love Me Just a Little Bit More.
1: De hitkampioen. Enig in zijn soort.

van Adele's Make You Feel My Love. Bandits en Mieke. Vrienden, dat was hem weer. Wij hopen dat u genoten hebt van dit Feel Good Tour. En we geven nog een laatste slinger aan de discobal van jouw Feel Good Tour. Dit is Earth, Wind & Fire en September.

0: Was het dan wel zo'n feest? Gewoon even lekker, gewoon lekker ouderwets terug in de school banken. Ja, het was Stevie Forward en Let's Go Go.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve

Een van onze lieve Spontane. Ja, tuurlijk. Het was onze Albert Wessert, Bas Malen. En 9999. Nou ja, goed, heel veel hier. Heel veel plenty. Plenty tranen. En wij, we gaan lekker terug. In het fotografisch hitarchief.

Alleen het gisteren, hè? Ja, 1971 was het, lieve luisteraars. En dat klonk ook wel weer lekker zomers. Hey, het waren de Walkers. Maar darling, heel in haar. Zometeen een fijne van achter de keukengordijnen. En nu we toch zo lekker bezig zijn, nog even lekker op het plankje, mensen.

0: techno optreden in het land? Dat deden ze niet. Vrolijke clipje maken op tv, et cetera, et cetera. De rest is geschiedenis. Dan gaan de server.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Wat drink je zelf graag een glaasje melk, lieve mensen. Maar je zou op een bepaald moment maar toch een klein beetje te veel in het glaasje hebben gekeken.
1: Dit is de Middle of the Road Show.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.

1969 was het voor de fijne van achter de keukengordijnen. Het waren Tom en Dick, weet je nog? Nou, misschien niet, misschien wel. Het was een zomerritje in 1969 en Bloody Mary, die hoorde jij terug op de radio. En Is It She Lovely? Tuurlijk is wel Stevie Wonder, in dit geval Tony Stewart.

die de plaat uitbracht in 1977. De Middle of the Road Show voor jullie bekende lange palen en digitale kanalen. Neemt je mee naar de Animals. The House of the Rising Sun. There is.

0: Dekkers. En hij is bovendien een aardige.
1: Heb je ook een borrel?
0: Ja, echt wel. Hans Dukkenecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Road Show.

dat nummer gezongen. Het bijna live. Een van de laatste van Oekol Disco Koen. Begin jaren 70 in 75 of zo. 74. En de hele stand die stond op de kop. Ze waren dronken, joh. Niet te geloven. Wat was het gezellig in die tijd. Zoiets als een goede wijn hoeft geen kerstkrans. Kun je je voorstellen? Nou, ik niet meer in dit geval. Was Steve Chin met Tennessee Town. Nou goed, deze dames en heren ken je ook natuurlijk, hè.

fantastische album Off the Wall. Persoonlijk vind ik een van zijn beste albums. Was ook meen ik zijn eerste. Don't Stop Till You Get Enough. Beko Jacko, Michael Jackson. Terug op de radio. En dan vraag je af,

Ja, wie zou dat niet willen? Wie zou dat nou echt niet willen, toch? Ticket to the Tropics. Ik dacht dan wel dat die Gerard Joling in 1985 een gratis ticket kreeg aangeboden van de televisiemaatschappij. Die een special maakte toen over hem. Hè? Gewoon lekker, huppakee, lekker het water, jongens, en een paar plekken, een paar plaatjes. Nou, heerlijk, toch? Ticket to the Tropics van Gerard Joling. Hier is Bonnie Sinclair.

Go, de Viermanse formatie Pater uit de Nederlandse polder. Cayuda Hill, zo heette de plaat. Ga je mee? Nog even een vliegreisje naar

Gewoon even vliegend vlug richting de overkant van de oceaan. Je bent er toch zo, hè? Een minuutje of tien vliegen. Man, man, man. We maken toch af. We hebben alle tijd. Ja, heerlijk. En een lekker badder aan de Copacabana. Rio de Janeiro. I go to Rio. Gouden tijden herleefde in het middel op de roadshow. Ja, tuurlijk. Je kwam weer lekkere plaatjes tegen. Uit een grijs verleden. Maak er nog een leuke voortzetting van. En zometeen heel veel plezier met mijn lieve collega's. We noemen ze tegenwoordig platenruiters. Maak er nog wel leuks van.

Dat was Olivia met de La-di-da. Vandaag vrijdag 3 juli, vrienden, welkom. Wit-Rusland viert vandaag zijn onafhankelijkheidsdag. In dit programma het weerbericht, de huishoudtip. En onze artiest van vandaag, hij is er ook. Ik heb muziek mee van onder andere Leopold 3. Ik heb James Brown. Ik heb Steve Tielens. UB40. Steely Dan. Samson en Marie. Freeze en vele anderen. De tweede plaat ligt al te popelen om te worden gedraaid. Jongens, laten we maar komen. Ace of Base, Beautiful Love.

de formatie Steps. We gaan even terug in de tijd, 52 jaar, het was 3 juli 1974. En op die dag wint het Nederlands voetbalelftal met 2-0 van Brazilië bij het WK voetbal. Johan Neeskens en Johan Cruijff scoren in Dortmund.

gaan 9 jaar terug in de tijd, 3 juli 2017. Bij een busongeluk in Duitsland komen op die dag 18 reizigers om het leven. De touringcar met senioren knalde achterop een vrachtwagen. Dit is Steve Tillens en Sarah, zijn vriendin. Als dat gebeurt...

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Vervelend als je krieken of kersen eet, al die putten in je mond. Wel, je kan dat verhelpen. Je neemt een lege wijnfles en legt een kers of kriek op de opening van de fles. En nu neem je een hard rietje en duwt daarmee de put in de fles. En probleem zo opgelost.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

UB40, If I Happens Again. De Vlaming wil geen grote tuin meer. Dat blijkt uit een analyse van vastgoedplatform Spotto, dat bijna 75.000 vastgoedadvertenties onderzocht. Woningen op een perceel kleiner dan 600 vierkante meter stegen de voorbije 3 jaar 7,3% in waarde, tegenover slechts 2,6% voor huizen met een grote tuin. Zulke woningen staan ook 12 dagen minder lang te koop. Een kleine tuin zorgt ervoor dat je woning bijna 3 keer sneller in waarde stijgt.

0: De artiest van de dag.
1: Onze artiest van de dag is Tina Turner, artiestennaam van Anna Bullock. Ze werd geboren november 1939 en overleed op 24 mei 2023. Het was een zangeres en actrice. Amerikaans van geboorte ruilde ze haar nationaliteit in 2013 in voor die van Zwitserland. Ze stond bekend als de Queen of Rock'n'Roll. Tina Turner met twee nummers, Private Dancer en Typical Male.

meer voor, hè? Wie wil een ijsje? Vanille, chocolade, framboise. Je kiest maar uit, hoor. Het was Samson en Marie. Het weerbericht. Vandaag vrijdag 24 graden, zonnige dag. Morgen zaterdag, betere dag, 27. Hele dag zon. En dan zondag en maandag 25 graden. Dan gaan we een beetje zakken dinsdag naar 23 met kans op regen. Woensdag 24. En donderdag is het hek helemaal van de dam. Want dan is het 28 graden. Vrienden, ik wens jullie alvast een heel prettig weekend. Trek erop uit, blijf toch niet thuis zitten tussen vier muren. Hè? Nee. Ga lekker wandelen, doe een terrasje. Of ga naar de kust, ja, dat is ook een goed idee. Of de Ardennen, kan ook. Bedankt dat u bij ons was. Misschien nog even zeggen dat het in Benidorm 27 graden is. En het is in Tenerife 25. Wij leven en welzijn. Tot maandag. We gaan eruit met Freeze.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Zomerkriebels.
3: Zomerradio.
4: Dit is de leuk.

I need. Ja, wat zij nodig heeft is het weekend, denk ik, als ze mij het vraagt. Hier is Natalia Imbruglia. En dit allemaal met haar toren. Ja, het is een klein beetje een obstakel. Ja, mag het wel zeggen.

0: En dan hadden we even alle... We zijn gezegd alle obstakels opruimen met Natalia en Brulia. En dit allemaal met Gaartoren.
1: Ja, ja.
0: Het weekend start hier vandaag om 12 uur natuurlijk hier op jouw fantastisch radiostation. En dat allemaal met de lunchbreak als je aan tafel zit. Smakelijk eten zou ik zeggen. En als je nog niet aan tafel zit, wel, dan wordt het stelletjes aan het eten dat je aanschuift. Zo ja, een klein beetje aanschuiven om te eten. Want de innerlijke mens moet ook versterkt worden natuurlijk. Hier is muziek van Dido en Thank You.

0: Inderdaad, en muziek waar er pit in zit. En natuurlijk graag gedraaid wordt hier in de Lunchbreak Club. En natuurlijk, inderdaad wel de dames van de Pointer Sisters. En de Neutron Dance. Vrijdagmiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Ja, het is een weekend inderdaad aan. Iedereen is al bezig met zijn gedachten bij het weekend. Wat we gaan allemaal doen. Misschien wel een mooie barbecue voor heel de, ja, voor heel de straat of zo. Je mag het ons altijd laten weten natuurlijk. En als je maar de muziek opzet van je fantastisch radiostation, dan zijn wij heel tevreden natuurlijk.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Tijd voor onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is Johnny. Hates jazz. En dit allemaal met zijn Turn Back the Clock. Moesten we dat kunnen? Ja. Dan zouden we nog eens eventjes zo allemaal overdoen, denk ik. Ja, toch wel.

En dan doe ik als je als luisteraar een plaatje wil aanvragen. Wel, dat kan natuurlijk allemaal via de gekende kanalen, via Facebook pagina of Messenger of dergelijke meer, of Instagram. Je kunt ons overal vinden, als het mij betreft. Johnny Hayes Jazz was dit natuurlijk, en Turn Back the Clock hier in de lunchbreak. Dat doen we niet. Want ja, wat dat er dan zo gebeurt, dat staat nog niet als een paal boven water. Hier is Calvin Harris en Blessings.

0: wakker op een vrijdag zoals deze. Ja, inderdaad wel. Calvin Harris en dit allemaal met zijn blessings. Ex-hit heb je natuurlijk ook van de lunchbreak. Wat had je anders gedacht, hè? Smakelijk eten. We gaan naar het tijdstip van half 1. Stel je aan toe. Straks krijg je dan ook nog het hitsnieuws van toen. En wat dat is wel, ik zal het nog eens eventjes moeten bekijken. Denk ik, ja, eventjes nog doen.
1: Patrick heeft de zomerkriebel.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo inderdaad, het is al vrijdagmiddag. Mag ik jullie een prettige weekend toewensen ondertussen. En als je nog aan tafel zit, smakelijk eten. We gaan terug in de tijd naar 1966. Een tijd waar wij, velen van ons misschien nog niet geboren waren. Maar toch gaan we terug naar daar. De Beatles brengen vandaag in 1966 een EP Nowhere Man uit. Andere nummers op deze EP zijn Michelle, Drive Me, Drive My Car en You Want To See Me. Hier zijn de Beatles en dit allemaal met hun Nowhere Man.

waren ze onze hit-up natuurlijk voor deze week. En dat was natuurlijk niemand meer en, of minder dan Milk Inc. En dit allemaal met Music is My Medicine. Van harte welkom in deel 2 van de Lunchbreak.

eventjes lekker een onbekend nummertje gedraaid van Brian Ferry. Voor zij die het wel kennen wel, dat zijn de echte liefhebbers dan natuurlijk, hè? Inderdaad wel. Brian Adams, Brian Ferry en The Times Are Changing hier op jouw fantastische radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En als je luistert naar die station wel, dat zijn dan natuurlijk de Good Times, hè? Inderdaad wel. Hier is Chic en Good Times. Zo direct ook nog onze artiest van deze week nog één keer. En, en dan ook nog de toetjesplaat natuurlijk. Maar eerst eventjes die lekkere van Chic en Good Times.

Ja, inderdaad. En ze waren heel de week onze artiesten van de week natuurlijk. En Suzanne en Freek. En dit allemaal met hun. Als het avond is. Het is nog geen avond natuurlijk. Maar het is wel al weekend voor ons. En we gaan een beetje lekkere muziek draaien natuurlijk. Hier op jouw fantastisch radiostation. Zoals je gewoon bent in de lunchbreak tussen 12 en 1. Eet iedereen. Hier Steve Winwood.

0: Ja, inderdaad, je moest dat plaatje maken voor zijn vrouwtje natuurlijk. Hè, want hij had haar een klein beetje bedrogen, als het ware. Ja, daarom heeft hij dan dus Valérie geschreven. Zo, dit gezegd zijnde. Het is tijd...
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Voor onze toetjesplaat van de dag. En wie zou dat kunnen zijn? We gaan eens eventjes moeten rondkijken. Ja, daar, deze. Ja, deze. Dit is Aretha Franklin en George Michael. And I knew your rating for me. Tot volgende week. Ik ben de Raider natuurlijk volgende week met een nieuwe aflevering van de Lunchbreak hier op jouw fantastische radiostation. Bedankt in ieder geval om te luisteren en hou je goed dit weekend. Ja, en maak er een mooi weekend van. Bye bye.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: De Nederlandstalige Tour.
3: Op de Nederlandstalige Tour.

eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt.

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus.

0: Nummer ze dan, ze het echt vrij goed heeft gedaan in Vlaanderen. Zelfs tot op de tweede plaats in de Ultra Top 50. In Nederland de nummer 11 in de Nederlandse Top 40 en de nummer 12 in de Nationale Hitsparade. Dat was hem, Benny Nijman, een vrijgezellen singeltje van Benny Nijman uit 1981. Het stond dit jaar als 10e track op het album Vlinders. Vlinders van de nacht. Tijd om terug te keren naar Vlaanderen. Daniel Dirk, je weet wel, de man van zijn hitje Als je de taal van de liefde kent. Hij had natuurlijk ook andere nummertjes. In de tijd werd er nog telegrams verstuurd. Hè?
1: Dirk van Moorhen draait alles. Echt alles.

vrienden voor het leven. Je hoorde Danny de Munk. Ja, ja, Siske er had in de tijd. Goed, we gaan over naar de Vlaamse zanger Wiltura. Eigenlijk al op pensioen. Viva la vida. En daarna krijgen we nog de Zeeuwse zanger Alwin met Dat komt door jou. Maar eerst Wiltura met een zomerse plaat. Hè.

zomerse klanken op jouw radio. Dat was Wendy van Wanten, Mucho Calor. En 2019 is in de tipparade blijven hangen. Iets geheel rustiger nu uit Nederland. Bluff featuring Typhoon. Een wereld van verschil.

0: dat heb je als je niet kan kiezen natuurlijk, hè. Bartje Paul Frans Herman, of beter kent natuurlijk onder zijn artiestenaam Bart Herman, een Belgische zanger en songwriter.
1: Moeilijk!
0: Vooral bekend om zijn hit Ik ga dood aan jou. Deze was genaamd Dame Blanche of Crème Brûlée. Hij kon er niet onder kiezen, hè. Ron Brandsteder.
2: Leven lang.
0: Engelen bestaan niet.
2: Als je maar zoekt, dan

Ja, eigenlijk is dat een B-kantje. Hey, hey, hey, wie ben jij? Van de Vlaamse zanger Will Sompel. De B-kant dus van Betty, oh Betty uit 1965 vandaan. Wat hebben we nu klaar? Deze. Anneke Greunlo samen met Ronnie Tober. Speel nog een liedje, Orgelman.

0: De Nederlandstalige Tour.
1: Op de Nederlandstalige Tour met Dirk van Morem.
2: 1963.
3: Hou jij een

liedjes en melodietjes uit voor een verlogen tijd. De tijd van toen Louis Neefs met Claudia. Eigenlijk een coverversie was dat van Tony Rennes en Uno per Tutto. Een nummertje vind je ook op zijn album Louis Neefs uit 1966. 1963 is het eigenlijk op single uitgekomen, hè? Saskia en Ser is dit. En als je zachtjes zegt... Ik ga...

1974 stond hij in de hitparades met deze liedje voor Marianne, de Brugse zanger Norbert. En later zou hij ook nog meewerken aan de Vrije Radio VBRO daar in Brugge. En ja, heel wat radiowerk gericht. Hè. Goed, ik kijk even naar de studioklok. Het is tijd om af te ronden. De collega's staan al te popelen voor hun show te brengen. We gaan eruit met de Spelbrekers, de Snipperdag. Graag tot volgende week. Bedankt voor het luisteren.

Leuke, lang vervlogen tijden met The Beach Boys hoorden we. En Friends, Dekker Radio van start. Hé, hey, ik ga er even tegenaan dit uur hoor. Terwijl de airco in de studio overuren maakt, hebben we hier de Fine Young Cannibals. She drives me crazy. Kan dat toch?

Fine Young Cannibals. She Drives Me Crazy. 1989 staat erbij. Nou, dat zal wel kloppen, denk ik. Dekker Radio met Wolfman Jack. Met die wonderlijke stem die hij heeft. Morris. Digging on Mrs. Jones.

Wolfman Jack. Die man die had een stem als een ras. Hij was een beroemde discjockey in Amerika. Digging on Mrs. Jones heette dat. En Dekker Radio gaat gauw verder met Afrojack en Nike Taylor. Het gaat over een summer thing. Nou, dat komt goed uit.

Knalboom uit. Nike Taylor en Afrojack. En Summer Thing. Hoi. Wat is er, meneer? Dit is Prince. Niet zomaar iemand. En het gaat over een kiss.

0: Kiss.
1: Jongen. Prince met zijn Kiss. Mooi hoor. Ed Sheeran, kennen we die nog?
2: Jawel hè.
1: Castle on the Hill zingt hij.
3: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: maanden is het aantal verliefde mensen in Nederland drastisch toegenomen. Kinderen, tieners, volwassenen en zelfs bejaarden zijn verliefder dan ooit. Ben jij wel eens verliefd geweest?
1: Leuk, hè? In 1996 hebben ze deze gemaakt. B.E.D. Bets. En wel eens verliefd geweest. Even opschieten, Dekker. Ja, dat doe ik. Oké, met Lenny Kravitz gaan we nog even verder. Met Low.

0: Lenny Gravitz. En we moeten gauw gaan schakelen met Studio 2. Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in 30.

Mooi gemaakt, hè, deze Breaking Us In Two uit 1983, afkomstige hit van Joe Jackson. En je bent bij Dekker Radio, we hebben er 3 achter elkaar en nummertje 3 moet ik nog draaien. En die is van May Britt.

Hans Vermeulen en Hilde. Uit 1982. Het kraakt en piept een beetje, maar ik draai hem toch. Leuke zanger en producer volgens mij in de tijd. Ik heb nog een andere Nederlandstalige artiest. Stefanie Struik namelijk. En een erg leuk liedje uit 2018. Elke keer zingt ze. Elke keer wat? Nou, ze zal het wel uitleggen. Je luistert naar Dekker Radio.

0: Dekker Radio met Menno Dekker.
1: Weet je hoe deze jingle heet? Het rode mannetje. Kom maar. Op mijn autopet. Ik kan eigenlijk bijna beter zeggen. Vroeger had ik rood haar. Ja. Rara, hoe kan dat? Nederlandstalig. Roxanne Hazes.
2: Liefde, het is zo'n gezeik. Zeg maar als ik overdrijf. Ik kan het niet, ik kan het niet. Beter dat ik hier niet blijf. Want telkens als ik naar je kijk. Ik kan het niet, ik kan het niet.

is. Everyone's trying to get out of the rain.

Barry White. Chagrijnige stem. Walking in the rain with the one I love. Hey, we moeten even voortmaken, want mevrouw Clemans en Van Geel en juf Helena staan startklaar. En die stonden al de hele tijd te trappelen. Hoor maar. Juf Helena.

0: Nou, ik kijk op de klok en het is gebeurd met de koopman, hoor.
1: Dekker Radio.
0: Zo, tot de volgende keer maar weer. De volgende Dekker Radio spreken we gewoon weer af, oké? Ik laat je achter bij Acapulco en Bebida Magica.

0: dan maar hopen dat het weer een snel weekend is. Dat je enkele danspasjes kan gaan wagen op deze geluiden van Mackenzie en Jesse met All I Need.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

elk uur opnieuw de gids en de tips en de gouden ouwe. En een schoon voorbeeld van een gouden ouwe. Dit was er toch wel een van in de jaren 80 van Snow met Informer. En dit is ook al een dikke 3 jaar geleden. Calvin

Als ik zo even de radio decibelmeter bekijk, dan zie ik dat hij volledig in het rood is gegaan. Heel wat mensen hebben de radio op volle kracht gezet met Blur en Song 2. En ook wel misschien voor deze dame uit Nederland, Davina Michel.

0: Elk jaar opnieuw brengt hij wel een zomerhit uit. Dus een inspiratie voor 2026. Mag gerust de hitparades binnenkomen. Dat was James Hype met Ferrari. En nu gaan wij op naar de top van het uur met een duet. Dit is nog even Elton John.
1: Jacques van Belleghem en zijn crew wensen jou...

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rood-Aandert.
2: Uur na uur muziek.
1: De nooit vervelende hits.
3: Bart Motard.

0: vrienden van de radio. Wat kan de liefde toch mooi zijn of niet soms. We namen jouw muzikaal even mee terug in de tijd. Naar begin jaren 80 met Leo Sayer en More Than I Can Say. En deze Leo Sayer mocht meteen even de aftrap geven. En dit van een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelend. Mijn naam is Bart Motaar.
1: Bart Motaar.

0: Het was in de eerste instantie niet bedoeld om dit uit te brengen. All Drop All Light is een cover oorspronkelijk geschreven door Roy Orbison. Wanneer popzangeres Cyndi Lauper er een hit mee heeft begin jaren 80, neemt Roy Orbison dan alsnog deze versie op in 1992. En het resultaat mag eigenlijk wel beluisterd worden. U luisterde naar Roy Orbison en All Drop All Light.
1: Muzikale gezelligheid voor jong en oud. Bart Lottaar.

0: Love and Two is onze muzikale doos dan toch gevuld met betere hits uit de jaren 60. En dit was er zo eentje. Kennen ze zeker nog wel met Aha, Zet de Clown en Brady Flamingo. We namen jouw muzikaal even mee terug in de tijd naar de hitparade van 1968 en Manfred Mann.
1: 1 uur lang knallen ze uit je radio. De nooit vervelende hits met Bart Mottaar.

Michael Gray is al een oud-gediende in de dancewereld. Als hij in 2004 de clubs veroverd met het aanstekelijke weekend, moet ik toch een beetje met me eens zijn. Vanaf het begin van de jaren 90 maakte hij deel uit van het remix-team, The Full Intentions, die eigenlijk remakes te maken voor onder andere George Michael en Jennifer Lopez. En dit hier is Mr. Ray Dalton.

Ik heb me al bij regelmaat de vraag in stelling gebracht: wat zou eigenlijk Susudio betekenen? Het is een fictieve naam voor een meisje dat symbool staat voor elk willekeurig meisje. Heeft u hem of heeft u hem niet? Het meisje dat symbool zou staan voor elk willekeurig meisje. Enfin, trouwens, we gaan het gewoon wegbesluiten. Het liedje gaat over het verliefd zijn in de jeugd. U luisterde naar Phil Collins en Susudio. Dit is Taylor Swift.

0: Hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothalters.
1: De Hartslag van de Dunders mee.
2: Groothalters. Terug van weg geweest.
3: Dit zijn de nooit vervelende hits.

De tijdloze classic sijpelen simpelweg uit je radiotoestel. Wat een radiojuweeltje dat we terugvonden in de hitparade van 1984. We hadden het over niemand minder dan Cool in the Gang. En we hadden het over Joanna uit een rijke vulde repertoire. Moet je toch met me eens zijn dat dit een van de hitmakers waren uit de jaren 80. Met nu muziek van Davy Guinness en Elke Dag Wordt Mooier. Als

Eentje uit de categorie bijna vergeten hits. Waarschijnlijk Alicia en Baby Talk. Ex nummer 1 uit de Amerikaanse Bill Hot 100. En ook in België stond deze hit op nummer 1 in 1985 hier bij de nooit vervelende hits. Dit hier is Maarten Smit.

De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groothaaltert. Dit zijn de nooit vervelende hits.

0: zanger en gitarist Remmert de Smet en drummer Herman Seelis. Afkomstig uit het Gentse en maakte voor ons prachtige muziek uit de hitparade van 1984. U kende ze zeker nog wel met Lena, maar dit was ongetwijfeld hun grootste hit, Operation Coup de Poing. Dit was weer voor deze week de Nooit Vervelende Hits. Ik dank u voor het luisteren en zeg je heel graag tot volgende week. Mijn naam was Bart Montaar.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

weet, ja. Zijn er daar mensen op reis of zo? Ja, het zou goed kunnen dat ze hun mobieltje bij hebben om te luisteren naar deze uitzending van Hit Rhymes op vrijdag. Jongen, jongen, jongen, we hebben er zin in vandaag. Ja, ik weet niet hoe het komt. De temperatuur valt goed mee. Het is niet te warm, het is niet te koud. Ja, de Belgen hebben gewonnen van Senegal. 2-3. Als je me nou... Dat is van anders dan de Nederlanders toch. Aanstaande maandag moeten ze spelen. Dus van maandag op dinsdag tegen de Verenigde Staten. Tegen de VS, zeg maar. Straks om 2 uur. Dus ik zou zeggen, zet je wekker er maar voor. 8e finale voor België. Was me dat een wedstrijdje, jongens, deze week.

kwart voor zes krijgen we bezoek van Bart van Leeuwen met de plaat en zijn verhaal. Shoebox klassieker zal er zijn. Keuzeplaat van de luisteraars. Terug massaal gestemd, waarvoor dank trouwens weer. Oh, vind ik toch zo leuk dat jullie zo massaal stemmen. Wie gaat er als eerste gedraaid worden straks? U komt het straks te weten, of misschien weet u het al als u onze sociale media volgt. Hitfinders heeft ook een Facebookpagina waarop je gratis lid kan worden trouwens. Je kan het ook volgen via de Facebookpagina van Jos van den Bossel. Maar ja, we hebben toch zo'n kleine 900 vrienden al in onze Hitriders groep. De gezelligste van Zuidoost-Vlaanderen. Zo'n

0: Mr. Barry White.
1: Can't get enough of your love, babe.
0: Can't get enough of your love, babe. Ja, jongens. Kan er maar niet genoeg van krijgen, nee. Oh ja, ik was eigenlijk vergeten te zeggen. Bedankt aan de voorgaande collega's hier bij jouw hitstation. Leuke muziek geweest, de hele dag door. Oh, gezellige boel. Jawel. Alleen de grootste hits hoor je hier. En dat is net hetzelfde bij ons.
2: De hits knallen uit je radio.

jullie nu aan het luisteren zijn, hoor. Ja, dat is voor mij toch al het belangrijkste eigenlijk wel. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, zeg ik altijd. Ja, en er is hier nog altijd eentje op zoek naar de zomer. Jammer genoeg moesten we hem vorig jaar afstaan. Chris Ria, Looking for the Summer. We zijn zomer 2026 nu. 230 uitzending van Hit Riders. Het begint aardig op te lopen toch wel. Komt het er nu pas bij? Hartelijk welkom.

0: je dat toch goed? En vindt u niet? In 1991 een groot hit voor deze Chris Rea. I'm looking for the summer. Ik heb hem gevonden hoor. Ja, ja, gelukkig is het deze week ietsje minder warm dan vorige week. Jongen, jongen, jongen, wat was dat met die temperaturen? Zeg, boven de 30 graden wordt je zot van. Ja, zeg dat wel. Chris Rea, looking for the summer.
1: Hallo, dit is Hitwinders. Bonjour, is it Hitwinders? Hello, this is Hitwinders.
2: Ready here in the dark.
3: Sir Mick, what are you f***ing stupid? It's a f***ing crowd out there.
4: Don't worry about it.
5: De buik erin!

0: Het is intussen ook al 36 jaar geleden dat onze collega Ben Liebrand dit op de markt bracht, zeg maar. Dance Classics.
1: Jos van den Bos, hit tip.
0: De hit tip deze week komt uit eigen land.

0: Italiaanse muziek van Lucio Battisti. Il Veliero mag ook wel eens gedraaid worden op deze vrijdag. Ik zeg even goeiedag tegen Jacqueline. Hallo Jacqueline, hoe gaat het ermee?
1: Goeiedag Jos.
0: Hallo, hallo. Ik vind het fijn dat je hier terug in de studio bent. Het is ietsje minder warm toch nu, Jacqueline. Vind je dat beter of vind je dat slechter dan vorige week?
1: Ik vind dat veel beter.
0: Ja, eigenlijk was het een beetje te. En als ik de weergoden mag geloven, streven we terug op half juli naar die 32 graden, jongens. Jongens, waar gaat dat naartoe? Jacqueline, kom jij straks nog even terug hier in de studio met de rubriek Wat eten we vandaag?
1: Ja, ik ben terug van de partij, hè.
0: Oké, dan horen we je straks. En de mensen zullen er al naar uitkijken. Rond welk uur zou dat zijn, dacht je? 6:15, zoiets?
1: Ja, dat zal zoiets ongeveer zijn, hè, Jos?
0: Ja, oké. Dan gaan we dat in het oog houden voor straks. Rond 6:15 komt Jacqueline terug. Goeiedag, zeggen.
1: Ja, tot strakjes.
0: Zie je wel?
1: Dag.
0: Voilà, tot strakjes, zegt ze. Intussen draaien we deze van Jim Gilstrap.

Ja, ik was daar nog iets te ijverig. Daar komen vodden van, jongen. Ja, ik zette jullie al bijna zonder muziek. Jammer. Met het hoofd erbij blijven, Jos. Cool blijven. Ja, ik heb even de airco aangezet, want ik vond het hier een beetje warm aan het worden, toch wel. Zo gaan we beter met die airco aan. Intussen heeft Jacqueline mij ook voorzien van een drankje. Waarschijnlijk is het daardoor dat ik een klein beetje in de war was. Je hoorde Jim Gilstrap, Swing Your Daddy, 1975. En dit is net dezelfde intro als You Let Me Standing in the Rain. Maar dit is hem gelukkig niet. Nee, we gaan er niet op roepen op die regen, hoor. Nee, laat het maar lekker zomeren, zeg maar. Zomer op je radio. Louisa Fernandez. Lay love on you.

eigenlijk moeten we zingen nu? Oh babe, you let me standing in the sun. Maar ja, dat was hem werkelijk niet hoor, nee. Het was niet Jeanne Paul Young. Nee. Het was Louisa. Louisa Fernandez. Lay love on you. Zijn zender hit jaar de 70s. Grijs gedraaid destijds.

0: Ja, het is toch altijd leuk om nog eens terug te horen dat lief meisje Louisa Fernandez.
1: Dit is Hit Riders. Op vrijdag met Jos van den Bos.
2: Ja, laat ons daarover zwagen. Laat ons bezaam blijven, hè, hoor.

Terug naar die goede discotheektijd. Midden jaren 80 hier voor Change. A Lover's Holiday. Ja, ik wil ook wel nog eens een vakantie doen hoor. Ja, voor mij speelt het geen rol. Ik wil gerust morgen mijn valiezen pakken en vertrekken richting Spanje. Maar eigenlijk is het in eigen land ook goed nu. Dus hoeven we niet te vertrekken. En we zijn blij dat we radio kunnen maken voor jullie. Net als op deze vrijdag 3 juli. Ja, toch juli? Ja, jawel.

0: achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Het is bijna 20 jaar geleden. Ik had nog lang haar en hoefde me nergens druk over te maken. Ik was nog net geen man, maar zeker ook geen jongen. Zij was 17 en duidelijk geen meisje meer. Ach, het was die mooie zomer in Noord-Michigan. Prachtig. We spetterden een beetje in het meer, zaten wat te praten bij het kampvuur, of we zongen onze favoriete liedjes. Het zijn die kleine dingen die het leven zo mooi maken. Zo zal ik bijvoorbeeld nooit vergeten hoe het maanlicht 's nachts op haar haar scheen. In die tijd had je nog geen internet. In plaats daarvan hadden we alle tijd om dingen uit te proberen. We rookten wat, we dronken whisky en we vreeën bij het meer, terwijl we ons favoriete liedje op hadden staan. Aan morgen hoefden we niet te denken. Als ik nu mijn ogen dicht doe, zie ik nog hoe we vissen vingen en keken hoe de golven van de rotsen rolden. Het meisje van toen heeft voor altijd een plekje in mijn hart. We dachten dat die zomer nooit voorbij zou gaan, maar toen brak dat vreemde moment aan. Het werd herfst en dat betekende het einde. Het einde van de zomer en ook het einde van onze liefde. En heel soms hoor ik ons favoriete liedje van toen nog wel eens en begin ik mee te zingen zoals ik dat toen een hele lange zomer deed met jou. En dan denk ik, oh man, ik zou dat meisje van toen toch zo graag nog eens terug willen zien.

0: hoor je nu al luid op denken, Bar van Leeuwen. Ik had ook de vertaling gedaan van Kid Rock en All Summer Long. Inderdaad, dat heeft hij goed gedaan. Maar wij vonden het leuk dat we ook eens een nummer van eigen bodem konden draaien met deze Robbie Lango.
1: Op vrijdag hoor je Hitriders. Best safe music and more.
0: Laatste vocale voor 6 uur. Marco Borsato. Nee, je hoeft niet naar huis. Blijf nog even hier tot 7 uur.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Way back into time.

Bonnie Pointer, Sugar Pie, Honey Punch, I Can Help Myself. Intussen zijn we verzeild in het tweede deel van deze Hit Riders op vrijdag, de 3e juli vandaag. Jawel, we zijn ook in de koopjesmaand. Ik vermoed dat men dat in Nederland ook zo doet. In België is men toch aan het kopen geslagen, zeg maar. Ja, koopjes doen. Soldenperiode tot 31 juli. De solden zijn goed gaan van start gegaan afgelopen woensdag, veronderstel ik. Ja, de winkels werden onmiddellijk leeggeplunderd als het ware, zeg maar. Mensen die nog op zoek waren naar iets voor in de zomer, wie weet. Ik heet jullie welkom in het tweede deel van deze 230ste...

Ja, en deze week kregen we ook wat slechte nieuws binnen dat de zanger van YMCA is komen te overlijden. Dus afgelopen dinsdag 30 juni, net een dag voor hij 75 jaar ging worden, stierf Victor Willis, de leadzanger van de geweldige Amerikaanse band The Village People, YMCA. Is...

Ja, Victor Willis heeft het net niet gehaald om zijn verjaardag te vieren van 75 jaar. Kom dat tegen, zeg, een dag voor je verjaardag. Net geen 75, dus Victor Willis, de leadzanger van de legendarische band The Village People. Die kende geweldige grote successen in de jaren 80 met onder andere deze YMCA. Een plaat waar ook onze Antwerpse Strangers een eigen parodie op maakten. En die maakte er het OCMB van. OCMB, ja, weet je nog wel? Oh, je mag niet zingen ergens. Nee. Het is onbeleefd zingen, Jos. Maar ik kan het me niet laten, toch? The Village People. We hadden een paar grote hits in die 80's. Onder andere ook nog Go West en noem zo maar op. Ja, Victor Willis. Jammer genoeg, dinsdag jongstleden komen te overlijden. Hier is Billy Ocean.

eigenlijk onbeleefd zo midden door de plaat ging zitten praten. Jos, mag je niet doen, ja, mag je niet doen. Nee, mocht mijn collega Bart het nu horen, dan zou hij me op de vingers stikken. Daar ben ik zeker van. Maar ja, we zijn ook maar een mens en we zijn toe aan onze 230ste uitzending vandaag. En dat stemt ons toch zo vrolijk. En het weertje zit mee. Het is hier lekker frisjes in de studio. De airconditioning staat aan en Jacqueline loopt in de buurt. Wat moet een mens meer hebben eigenlijk? Alleen ook nog goede gids, goede muziek en geweldig.

0: niet beter eigenlijk, nee. Ja, zo is er in het leven. Er komen mensen te verjaren, maar er komen er ook te gaan. Zodat hadden we Victor Willis, die is komen te gaan. Maar wie er niet is komen te gaan, is deze
1: dan. Wil gefeliciteerd met je verjaardag. En ik hoop dat je een fijne dag hebt.
2: Hé, wat? Wat?
1: En of je nog veel of weinig cadeautjes kreeg.
2: Cadeautjes?
1: Dat geeft niks. Daar gaat het niet om. En... het gaat erom dat je weet dat er iemand is die van je houdt en om je geeft.
3: En dan gaan we snel verder met het volgende plaatje.
2: Gefeliciteerd!
0: Ja, daar zal de volgende dame waarschijnlijk niet van wakker liggen. Debbie Harry, dames en heren, is deze week 81 jaar jong geworden. En u kent Debbie Harry. Blondie, ja, uiteraard, dat was haar artiestennaam. Zeker van die grote hit Denis Denis. En ook van nog een andere grote hit. Dat is dan deze Atomic. En die gaan we op jullie loslaten op deze vrijdag, de 3e juli. Debbie Harry, gefeliciteerd met je 81ste verjaardag, zeg maar. Hier is Blondie en Atomic.

0: toch wel een heel speciale dame geweest, deze Debbie Harry. En nog altijd, nog steeds inderdaad. Ja. Deze week 81, de zomers jong. Je hoorde ze met Atomic. Ja, we zijn hem niet vergeten hoor vandaag. Nee, komt er zo aan, de Shoebox Klassiek.
1: Jukebox Klassieker.

geweldige shoebox-klassieker van de Crust. 1958, lieve mensen. Ja, zo lang was het geleden.

0: ik dan.
1: Ja, en we zitten wel degelijk in de buurt van waar wij hier uitzenden eigenlijk wel. Willy Sommers woont in Sint-Quintus-Lenneken. Je hoorde hem uit 72 met Weet je nog die slaus?

Michel Lane, de broer van Herman van Mollen. Woonde eigenlijk vroeger in Leiden, Oost-Vlaanderen. Waar hij momenteel vertoeft, weet ik niet heel precies. Maar dit is zijn nieuwe single. Hier is

nieuwe single van Frank Galan. Baila, baila mee. Ja, gewoon in de gaten, lieve mensen, voor de Nederlandstalige hits. Top, ja. Her en der in België en misschien ook in Nederland. Maar is tussen aan het doorbreken met deze single in Spanje, heb ik vernomen. Vindt u het goed dat we nog één plaat op jullie loslaten voordat we aan de keuzeplaat van de luisteraar beginnen? Na deze van Soul Sister. Hier is wel. Zet je knap, zet je knap.

0: de plaats 1981 voor Soul Sister Jan Leijers en PP Michiels, weet je wel. Paul Michiels, ja. Jongen, wat was dat in de tijd toch wel een klasseband. Paul Michiels is intussen nog altijd solo bezig. Maar ja, het succes dat ze vroeger hadden met Soul Sister, dat kan toch niet meer geëvenaard worden, zeg maar. Ja, u hoort het. Het is tijd voor dit. De keuzeplaat van de luisteraars. Jongen, wat is er terug massaal gestemd deze week. Waarvoor dank trouwens. Intussen zet ik even alles klaar. Ja, dat moet ook gebeuren. Kijk, zo, dat is zo gebeurd. Voilà. We gaan eens even kijken wat er te rapen viel in het lijstje van de laureaten, zeg maar. Op de eerste plaats stond, of staat, nummer van de Cats. Ja, zeg het maar, Jos. Lea, 1968. Jongens, wat is dat een tijd geleden, zeg. Voor de Volendamse band, de Cats, met Piet Veerman, weet je wel. Ik kijk eens even hoeveel stemmen dat daarvoor waren. Dus dat zijn 60% van onze luisteraars stemden op de Cats en Lea. Ik kijk eens even wat er als tweede in het lijstje stond. Een nummer dat minder gekend is, maar we gaan het toch draaien vandaag, hoor. De Abdul Hassan Orchestra en Arabian Affair. Als je het hoort, dan ga je zeggen, oh, echt een leuk nummer. Maar ik veronderstel dat de meeste mensen het niet kenden. Vandaar ook maar 8% op dat nummer van de Abdul Hassan Orchestra. Dan Roxette, ja, dat kent iedereen natuurlijk. Roxette met Marie. 32% van onze luisteraars stemden op The Look uit 1988, Roxette. Dus dat is eigenlijk nog net genoeg om aan bod te komen als tweede omgedraaid worden. Maar wie gaat er eerst gedraaid worden? Dat is deze.
1: Dit is deze week de keuzeplaats van de luisteraars.

Ja, toch alweer een heleboel mensen gelukkig gemaakt, dacht ik wel, met deze van de Cats. Ik veronderstel een heleboel, want ik zeg 60%. Dat zijn meer dan 30 mensen die stemden op deze de Cats en Lia. En dat waren onder andere Guido Ancar, Paul Lammers, ik noem er een paar. Rita Lamer stemt ook elke week. Kees Bakker, Patrick van den Berg is een van de eerste die zeker al 2-3 jaar naar onze hitwriters luistert. Wat

0: Het komt uit 1988. Het staat vandaag op de tweede plaats in de keuzeplaat van de luisteraars met 32% van de stemmen. Dat is goed voor 16 mensen. En ik noem er even een paar op. Dat is onder andere Gavi Raas, Pieter de Spiegeleer, Hergunen, Bernadette Jonkers, Claude de Loor, Nicole Marien, Erik Pleitings en noem zo maar op. Stefan Quintijn, Hilde Meert. Allemaal bedankt voor stemmen in onze poll. Ook Marijke Uitenhoven stemmen op deze Roxette en She's Got the Look uit 1988.
1: Meer of geen weer, Jules van den Bos is er.
2: Zonder twijfel, de beste muziek, de meeste hits.
0: Zometeen komt Jacqueline aan bod. Eerst ook deze van Andy Kim.

Ja, mensen die vorige week ook geluisterd hebben, die weten ongetwijfeld dat deze plaat ook bij de Laureaten stond voor de keuzeplaat van de luisteraars. Toen hadden we Fischer Z met The Worker op de eerste plaats en Technotronic met Pump Up The Jam op de tweede plaats. Andy Kim viel uit de boot met Baby I Love You.

0: lieve mensen, het is tijd voor de rubriek met Jacqueline Segers. Goedemiddag, Jacqueline.
1: Goedemiddag, Jot.
0: Hallo. Zeg, Jacqueline, heb jij ook gestemd voor de keuzeplaat van de luisteraars?
1: Ja, dat doe ik elke week.
0: En ik veronderstel dat jij gestemd hebt...
1: Voor Roxette.
0: Inderdaad, ja. Roxette, ja. Ja, jammer genoeg kwam Marie met Roxette beter... Als tweede aanbod, de winnaars, de grote winnaars, zeg maar, vandaag waren de kids. Maar jij bent hier voor iets heel anders, Jacqueline. Vertel eens, wat eten we vandaag?
1: Dus ik maak vandaag aardappeltjes klaar met groene prinsessenboontjes. En ik ga er een Italiaanse kippensnitzel bij doen. En als dessert ga ik lekker rijstpap klaarmaken.
0: Oh, dat ziet er lekker uit. Zeg, Jacqueline, de temperaturen zijn terug de goede richting uit aan het gaan. Heb je al plannen voor het weekend? Staat iets zodat je denkt van, dat zou ik wel eens graag doen?
1: En wel, de solden zijn begonnen.
0: Oh, het is niet waar, zeker? Ik had het gedacht, ik had het beter over gezwegen.
1: Ja.
0: Ja. Bedankt, Jacqueline, tot volgende week.
1: Tot volgende week, dag.
0: De groetjes, dag.
1: Doei.

de Copious. Het kon natuurlijk niet anders, ja. Jacqueline is om te pinken, hoor. Ja, ja, ja, ja. Ze weet wel wanneer de goede momenten moet uitzoeken. Kijk, hier is het verloren nummer uit nummer 3 van de Loriade vandaag. De Abdul Hassan Orchestra. Leuk toch dat we hem ook draaien vandaag, vind je niet?

0: Ja, en nu we dat zo regelrecht uit de zeezendertijd is gekomen, zeg maar. De Abdul Hassan Orchestra en Arabian Affair 1978. We draaiden hem regelmatig toen. En ook onze collega's op de zeezenderradio's, waaronder ook Radio Caroline, Radio Miami, enzovoort. Leuk dat we hem toch vandaag ook aan bod lieten komen. Ook al kreeg hij minder stemmen in de keuzeplaat van de luisteraars. Want daar was Piet Veerman als eerste aan bod met de Cats en Lea en Roxette en de Look als tweede. Ja, het is vrijdagavond. Het weekend staat voor de deur. Het is 9:30 voor 7 uur. Ik heet jullie welkom als je er nu pas bij komt, maar je bent een klein beetje 2 uur te laat eigenlijk.
1: How are we all doing today?
2: Playing nothing but the greatest hits.
3: Are you kidding me?
4: My radio. More music now.

0: Jos, ben je er nog?
1: Playing nothing but the greatest hits.
0: Oh, dat is goed. Dat we dat weten. Nog een kleine goede 8 minuutjes te gaan in deze 230ste uitzending. En we doen beroep op deze mannen, Jazz & James. Hier is Move.

avond maakte die er een soortje van. Jess en James. Het moet een beetje vooruit gaan, zijn we toen. You got to move your ass. Ja, in andere vakten, maar dat wel. Oh, ik vind het zo jammer dat het er hier bijna op zit, dames en heren. We hebben nog hooguit twee platen te goed.

0: Ja, kan je nog een mooier compliment krijgen eigenlijk. Dankjewel, Wilson Pickett. You are looking good.
1: Tot de volgende keer, hoor.
2: Al hè, de buis, man.
0: Ja, we moeten onze klok in het oog houden, dus daar kunnen we niet buiten. Nee. We moeten met spijt in het hart afscheid van jullie nemen wat betreft deze 230ste uitzending. Ik kijk er al naar uit om jullie terug te horen volgende week vrijdag voor de 231ste uitzending. En dan zijn we 10 juli als ik niet mis ben. Ik zou zeggen, laat jullie eens goed gaan dit weekend met de koopjes. En ja... Geniet van het mooie weer en geniet van de collega's hier bij ons op jouw radiostation. Bedankt voor het luisteren. Graag tot een volgende keer. De groetjes, dag!

draaien voor jou in ons programma natuurlijk van deze muziekdoos. De leukste platen van toen en nu. Net zoals deze Fly Too High.

Wiltura, een man die altijd met zijn tijd meeging dus. En alle genres van de muziek wist te respecteren dus. En dat deed hij ook in de 80, in de 70er jaren met de disco dus. Hij bracht deze uit, To Be or Not To Be Disco. Wat een kanjer heb ik nu vandaag op de draaitafel. Meegebracht van deze Julio Iglesias. We draaien hem nog eens graag voor jou.

Julio Iglesias, allicht een van zijn allergrootste hits, deze Un Cuanta Galicia. Hey, we gaan eens een leuke nieuwe draaien. Ik doe wat ik wil. Hier is zo voor jou, vanuit Nederland, Sinneke, haar nieuwste.

Dat was er meteen, de nieuwste schijf voor Sinneke. En dit, vrienden, kennen we uiteraard allemaal. Een overbekende hit vanuit die gouden 70er jaren. En dat allemaal voor jullie in ons programma van deze Muziekdoos.

werd het bij ons in Vlaanderen ook een grote hit voor meneer Willy Sommers. En na deze zoet, zout en zuur gaan we er meteen wederom wat nieuws tegenaan gooien. En dit is hij. Ja, ik wil. De nieuwe Andrea Berg.

Een leuke zomerse single voor onze collega Ida de Nijs en een zomer zonder tijd. Met de volgende keren we terug naar die gouden 70er jaren. Met Bonnie M. en The Rivers of Babylon. Welkom vrienden voor onze latere afstemmers. Nog steeds luisteren jullie mee naar deze aflevering van Muziek Doos.

Corrie Konings. We draaien er eens graag een van haar vorige hitsingles. Momenteel heeft ze een nieuwe, hè? Maar die hebben we al eens gedraaid. Doen we zeker nog. Er hangt iets in de lucht. Mijn kameraad Jeremy Casale gaat heel gauw wederom in de studio om een opvolger in te zingen voor zijn eerste grote hit, mag je wel zeggen. Het nummer is om en bij de 50.000 keer gestreamd. Dat is toch een dikke pluim, hè? Kameraad, proficiat. En we kijken uit naar jouw volgende single.

Elisabeth Hoop zocht even haar muzikaal plezier dus in het archief van Olivia en zij bracht er een Duitsstalige versie van. Geniet elke dag van het leven, een wijsraad van onze collega Freddy Davis. En dit is meteen ook zijn nieuwste.

Wij proberen steeds opnieuw voor jou altijd de leukste plaatjes te draaien in ons programma van deze Muziek Door Ons Vrienden. En dit was ook zo'n leuke meezinger van Guus Meeuwis. Het dondert en het bliksemt. En we gaan meteen plaatsmaken voor nog een keer wat nieuw werk te draaien.

Met de volgende plaat, als ik de naam vernoem van Inca Marina, denken we natuurlijk met z'n allen aan die grote gigantische hit. Wel, we gaan hem nog eens draaien. Vino, vino, waar blijft de wijn? Mijn leven.

0: Amore, adio, dat was een van die mooie songs van deze meneer Jannes. Ik heb vandaag voor jullie ook nog eens die single meegebracht van Wild Kindje. En dit is Vulkaan.
1: Mijn oude liefde deed mij wat en ik schreeuwde van de pijn. Zou het zomaar

kan het nummer ook beluisteren via Spotify. Het loont de moeite. Wild Kindje en haar single Vulkaan. Hey, dat is een poos geleden zeg. Altijd leuk om te draaien. Deze Night on Slow. Daarmee zitten we ergens in de 70er jaren.

Ja, ja, het blijft een heerlijke plaat om te draaien, deze Night on Slow dus. Maar we gaan meteen plaats maken voor nieuw werkvrienden. Dit dan tezamen met onze nieuwe single. Hij doet het ontzettend goed dankzij jullie. Luisteren jullie hem geregeld, bemerk ik via Spotify. Rudolf Stevens, onze nieuwe single dus. Ik hou van het leven.

0: Maxus dus en Dover ook wel eens een beetje pit in zitten, hè, in ons programma van de Muziekdoos. Dit was ook een van die leuke platen die ik destijds ook vaak draaide in mijn radioprogramma. Dit is ook al vaak voorbij gekomen, maar het is onze collega CDV. Blijf van mijn pintje af, zingt hij. Want anders hak ik je vingeren eraf.
1: Een avond stappen, een pintje pakken. Het weekend staat weer te dringen voor de deur. Met al mijn vrienden wat moppen tappen.

CDW met dus, ja, van mijn pinken, daar blijft er natuurlijk vanaf. Hij brengt altijd van die vrolijke nummers. Hey, hier is ze nog een keer met een parel van een nummer. Oorspronkelijk vanuit 78, Mieke met haar engelbewaarder.

hele lieve collega met een prachtig warm stemgeluid. Mieke en het verhaal over haar engelbewaarder. Eddie Smets met Letty Lanka. Met een parel van een melodie. Dit is hun nieuwe Plaats in mijn hart.

in mijn hart. Eddie Lenka, Lanka bedoel ik. Eddie Smet, zo is het. Jongens, het is een beetje van die warmte zeker. Maar goed, Letty Lanka met Eddie Smet zijn een plaats in mijn hart. Ja, ja. We gaan naar het einde van ons programma toe, hè. Het wordt precies de hoogste tijd. Gaan we nog eens meezingen met Maud en McNeil?

Wouter McNeil met deze leuke meezinger How Do You Do This. En ik heb nog een tweetal platen voor jullie te draaien, vrienden, waaronder ook de nieuwste van Jo Valli en Genieten. Dus ik ga alvast van jullie afscheid nemen en kom graag een volgende keer terug met ons programma Muziekdoos. Hopelijk heb jij ervan genoten en je weet het, reacties zijn altijd welkom via rudolfstevens@telenet.be. Ik wens jullie nog veel luisterplezier met onze andere collega's. Liefst van mij en graag tot een volgende keer bij nieuwe Muziekdoos.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: U luistert naar het Muzieklabyrint, een programma van en door Peter Roland.

0: Muzieklabyrinth.
1: Een programma waarvan je de symptomen met de tijd leert kennen.
2: Alright, guys and girls, you are listening to the top radio station in town. We play the smash hits all around, so be the Rumple single, Radio.

0: Radio Groot Haaltert, het station waar muziek in zit.
1: After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

valt. Wanneer ben je op het strand, woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemel over kerken, die in dit vlak

oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak

de blanc, mijn vlak land, wanneer de scheld blinkt in de zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zon Japon.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rood Aaldert.
2: Uur na uur muziek.

de kat vannacht. Het is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water. En ik zeg barman, dat zijn hele rare glazen.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.